vertwiefeld, du as oorzaak waarom ek eierdoelig sien. Kijk bloos voor mij dat laat en laat jen dat grozelen. Je zullen jen de hand even dat muur houden. Wanneer ik stel houden no denk, dan angst ik mij en mijn ganse karpa tekent. Waarom leven de godloze groot zo wieder, die waren oud en kriegen immer meer macht. Zij durven zijnen voor ihre kinder te woord komen en kennen zich te ihre grootkinder vrijen. Zij zijn zeker in je huis en ohne angst, zij waren niet van God geschlagen. Die kennen zich op ihren bal verloten en de kee hebben alle gezonde kalver. Ihre kinder ranen als de lama en spelen, de jugend singt wanneer gespeeld wordt, met drommeln, zitter en fluiten. Wanneer zij oud waren, hebben zij dat gemütlich en sterven ruhig en waren begroofd. Zij zeien te God, lood ons toch, wie willen die wij niet weiten, en wer is God, dat wie zine deiner zellen zennen, en wat halp ons dat, wann wie beden worden. De godloze meinen, zij hebben ihr gelijk zelfs verdient, aber dat gelijk weg gar nicht. Wovorken wordt de godloze ihr licht uitgepust? Wanneer sitzt u de schoden lieden, oder dat God zijn oeien op de loslaat? Zit einer nog eenmaal, dat hij als stro im wind, oder als haksel im windkriesel wahrgenomen worden? Je zeien, dat van de voders gesindigt haben, dan laat God de stroof op de kinder komen, mocht God de zinder zelfs bestrofen, zodat de God kennen leert. Lood aan ere verdiende stroof zelfs te zijnen kriegen, lood aan zelfs den oeien, van dem de alle macht haft drinken. Wat geven die nog ram om ere kinder, wanneer ere monaten eva zend en zij sterven? Zal einer van ons kennen God beleren, wanneer hij rechte eva de hechste is? Die einer is gezond en sterk, wat hij sterft, hij is tevreden weitzig. Hij haft amers vollmalt en zijn körper is niet verdreigd. De andere is verbetterd, wat hij sterft en is nie nicht goed aufgewast. Ober beide liggen, einer besie dem anderen en eert in de warm krüpen eva aan. Ik weet goed wat je denken, en wat je kunt je in mij vernemen. Je zeien, wat is van dat huis gebleven, waar de grootsoortje en de godloze wonen? Heb je niet gehoord, waar de reizende vertalen, dat de wijze mensen verschoond en geraad worden, wann God met zijn verdorven am heer jet? Wer sagt dan direct, wat ze aanrecht donen, oder tolt dan träg voor dat, wat ze gedonen hebben? De worden fijn begroefd van de storven, en de steed wordt bewogt. Zeer veel mensen gonen tot die ihre begrafenissen, die zijn niet totalen wat hingeraan gonen, en de eertlieter raam aan zijn aanmakelijk. Wo zal mij dat trösten, wann dat nust aanhält wat je zeien, wat je niet verschmieten is vergegeven? Dan zegt Eliphaz van Teman, halpt God dat woord, wat de mens steht? Ein kluger mens kon zich bloos zelfs behelplich zennen. Wat voor een vrede is dem dat, die alle macht haft, wann die dat deist wat recht is? Wat helpt hem dat, wanneer je ganz ohne Fehler bist? Geloofst du, dat God die traag wiest en die vergerecht neemt, wilst du so fram bist? Is dat nicht eier, wilst du arach gedonen hast en einmal nur dat andere mal gesindigt hast? Hast du nicht immer wat genomen als Bürgschaft van Nobasch, wanneer die ook nog schuldig wären en ihre Kleider genomen, dat ze nicht genoeg hadden? Hast du die wat darst nicht ohne Wutter geloten en die hungrig wären ohne Braut? De rijke man neemt land aan met zijn macht en laat zijn vriend doorwonen. Hast u niet weet vroeges waag geschekt, ohne die wat te geven, en wijzen kinder dat leven amelig gemaakt? Dat is waarom de schlengenram die liggen en du met eenmaal van angst benomen bist. Dat is waarom die dat dunkel uitzit en du niet zijn kost, en du van woede even schwammen bist. Is God niet weet af am hechsten hemel? Bezij die de stierens, wo hoog de zend, en dan vraagst u nog, wat weet God? Kan hij dich al dat diestere reich rechten? Hij haft al de walchen ram zich, dat hij niet zijnen kan en weet af, wo himmel in ihr taub komen, jet heram. Hältst du die aan den oulen waag, zo als de schlechte menschen dat deiden, wat plaatslich waag wieren eier ze oud worden, en die ere grond van woter waag was? Die zeden te God, lood ons toch, en te dem de alle macht haft, wat kost u ons aandoenen? Wann alles, wat ze hadden, doch van hem gekomen wir. Ik verstoor nicht, wo de Gottlose so denken kennen. Die wat op dem rechten Weg gonen, seinen dem Gottlosen seine Strophen freien sich. Die wat sich an nisch verscheucht haft, lacht dem üt und sagt. Die wat je in uns sind, sind ganz in den Grund gekommen, en wat du gebleven wir, es am vier verbrennt. Jef die Hahn in mag Fried mit Gott, dann wirst du glücklich sein. Nimm dort an, wat hij die unje recht, behold dat en reken dat veel. Drei die nu